0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Rob Jetten en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft 2 verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12:00 middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren, met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert, en dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit de richting tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richting het tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren, met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjelit Toy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod. Van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit de richting tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Zijn er flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En twee weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft twee jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui. In de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file na een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel vindt dat het tijd is voor officiële excuses van de Nederlandse staat aan de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat zei hij in een toespraak op zaterdag 6 juni... tijdens het toekennen van de bijzondere status aan graven van de eerste generatie Molukse, Kniel en marinemilitairen in Capelle aan den IJssel. Op maandag 1 juni bezocht Joost Manusama samen met andere Molukse Nederlanders minister-president Robbie Jette en minister Mirjam Sterk. Daar spraken ze over de betekenis van 75 jaar Molukkers en Nederland. Op verzoek van deze redactie meldde de Rijksvoorlichtingsdienst namens de premier dat ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers het kabinet momenteel bekijkt hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. Op Park Hitland vindt zaterdag 13 juni de eerste editie van Roots Midsommerfest plaats. Een gratis autovrij buitenfestival dat natuur, cultuur en gemeenschap samenbrengt. De speciale markt kent meer dan 40 standhouders met een verschillend aanbod van handgemaakte sieraden, keramiek tot ambachtelijke kruidenproducten en originele cadeauartikelen. Er zijn speelkussens en je kunt een rit maken op de ponies van Manege Hitland. Muziekliefhebbers genieten van akoestische optredens en een silent disco. En de creatievelingen kunnen deelnemen aan verschillende workshops. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 9 juni. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er waren zonnige perioden en het bleef lange tijd droog. Er stond wel een vrij stevige wind, de windkracht 4 tot 5 uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag rond de 18 graden. Later vanmiddag en vanavond is de kans op enkele buien groot. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 10 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met de wisselende hoeveelheid aan bewolking. En de kans op een aantal buien is wat groter dan vandaag. De wind is wat minder sterk, er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting, die nog steeds te koele lucht voor de tijd van het jaar aanvoert. Het wordt maximaal rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden en overdag dus zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit richtingen tussen west en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. En overdag op donderdag rond de 17 en vrijdag rond de 18 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog. Er zijn een flinke zonnige perioden. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week lijkt het standvastige zomerweer terug te keren. Met flinke periode met zon, een matige wind en in de middag dan zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op een enkele plek is wat meer vertraging nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Verder veroorzaken de dagelijkse files hooguit 10 minuten vertraging. Op de N348 is een ongeluk gebeurd van Zutphen naar Deventer. Daar staat file tussen Gorssel en Epse 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge perioden houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Een zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.
4: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen knooppunt Zoomland en de afrit Vouwseplantage 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeer. Informatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En 2 weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft 2 jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Litooy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almerehout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge perioden houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximum temperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Een zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.
3: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch staan er nog wel een paar wat langere files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Urmond en Maastricht-Noord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam 10 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 1:00 of 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Ja, het is half-half ongeveer. Dus, maar je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan de IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Een zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Nou, ja, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Dat zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat?
12: Huh?
11: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximum temperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Een zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur zat bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten en de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
2: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
1: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is al iets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan de IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximum temperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Een zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur zat bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten en de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
2: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
1: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is al iets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

woensdagmiddag. Nu een beetje bewolkt, dan weer een beetje zon en af en toe een onweersbuitje. Kortom, van alles en nog wat. Ja, mijn naam is Oscar Sprenger en Huub Beurskens, waar we het programma altijd mee maken, ja, die is er een weekje tussenuit. En ja, dat bracht mij op een idee om maar eens wat plaatjes te gaan draaien over steden of streken of landen die je eigenlijk op vakantie kunt aandoen. Nou, Afrika van Toto, dat was er eentje. En dan gaan we nu naar de straten van Londen, Ralph McTell.

is natuurlijk altijd leuk om een bezoekje te brengen aan Londen. De Big Ben, het House of Parliament, Downing Street, Buckingham Palace. Even kijken of koning Charles thuis is. Altijd even leuk. En het is natuurlijk wel fijn als je daar een beetje zon bij hebt.

Barry Manilow met Copacabana, Rio de Janeiro. Ja, we gaan van die warme orde in Zuid-Amerika terug naar Europa. En we gaan naar Wenen toe, hè? De stad van het traditionele nieuwjaarsconcert om 12 uur met de Wiener Philharmoniker. En dat gebeurt al sinds 1939 daar in de Wiener Muziekverein. En Ultra Fox die schreef Vienna, Wenen in 1980 als een soort van experiment om romantische klassieke muziek te combineren met elektronische synthesizers.

Ja, The Sun Goes Down van David Guetta. Maar hier schijnt hij nog, dus we gaan ook lekker door met Hit Dossier. Ja, wat dacht u ervan? 3 steden bezoeken in een paar minuten. Ja, en dat zijn niet de minste, hè? Parijs, Berlijn, Madrid. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Boudewijn de Groot die dat nummer schreef. Het staat op een LP uit 1973. Hoe sterk is de eenzame fietser? En de albumhoes, dat laat Boudewijn zien met zijn fietsend en met zijn zoon Jimmy.

Boudewijn in de Groot, zei ik u al, die staat op zijn album De Eenzame Fietser. Als fietsend met zijn zoon op de albumhoes. Nou, dan kan je toch niet anders als 9 Million Bicycles van Kate Malou draaien.

fietsen in Beijing, Katie Melua. Die treedt op 8 juli aanstaande op Slot Zeist. Maar ja, helaas, er zijn geen kaarten meer voor te krijgen. Het is een dame die wel van uitdaging houdt. Niet alleen van fietsen, maar ze houdt ook van achtbanen, kermisattracties en ze heeft ook meerdere malen geskydived. Dan is het maar tijd voor een rapje, een holiday rap.

St. Michael en DJ Sven met Holiday Rap. Die hadden in 86 die hit. En uiteindelijk heeft het een met name MC Michael ook niet heel veel geluk gebracht. Hij onder andere door het gebruik van geestverruimende middelen en dergelijke. Hij ontvangt nog wel de royalties van de plaat. Maar ja, daar ziet hij door de armoedige situatie waarin hij destijds terecht is gekomen niet veel van terug. Counting Crows and Bluff. Holiday in Spain.

als je dan bluff zegt, dan denk je natuurlijk, het is juni, ook aan Concerts at Sea. En dat vindt dit jaar plaats, deze maand plaats moet ik zeggen, van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 juni op de Brouwersdam. En daar treden onder andere op Suzanne en Freek, Direct, Kensington, Snelle en nog vele anderen. Dus zal ongetwijfeld misschien ook wel op de televisie DZT weer te zien zijn. We gaan naar Down Under.

The Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. Dat zijn toch lekkere Caribische klanken, maar ja, dan toch wel van een Duitse band. Want de Duitse Olivier Bent, die had al wat ervaring als zanger en acteur. En toen ging hij in de jaren 70 drie jaar naar het Caribische eiland San Lucia. En daardoor heeft hij die invloed van die muziek gekregen. En het werd een mix tussen reggae en popmuziek. En onder de naam dan Goombay Dance Band. En ja, het liet hem geen windeieren, want hij maakte met Son of Jamaica, Seven Tears en El Dorado echte hitjes die de hitlijsten toen ook bestormden. Sting, die zong over New York.

tot zover dit vakantie-hit-dossiertje langs steden en landen. Volgende week woensdag dan zijn we er weer tussen 1 en 2. En dan weer met Huub Beurskens erbij. Gaan we er weer een gezellige uitzending van maken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. En maak er een fijne dag van. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur is al bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld dat mogelijk de bliksem was ingeslagen. Daar trof de brandweer het koper aan. Dat zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat de partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten en de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
2: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
1: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is al iets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Maar zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel van verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree, Overflakke, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op onder andere grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En treinreizigers van en richting Utrecht Centraal zullen rekening moeten houden met meer reistijd. Door blikseminslagen op het spoor zijn er veel treinen om Utrecht Centraal uitgevallen. De bliksem sloeg rond 11 uur in tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Voor 2 van de 4 sporen wordt daar nog gekeken hoe groot de schade van de inslag is. Door de inslag kwam het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam plat te liggen. Tussen Rotterdam en Utrecht zijn in beide richtingen de helft van de treinen eruit gehaald. Die rijdt nu niet ieder kwartier, maar ieder half uur. De NS zegt vanaf 2 uur mondjesmaat aan meer treinen te kunnen laten rijden. En de politie heeft dit weekend bij de Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht meerdere boetes uitgedeeld aan racende motoren. De motoren werden al een tijdje in de gaten gehouden door een speciale drone van de politie. Toen de motoren er vandoor probeerden te gaan, bleek dat er meerdere overtredingen begaan werden. De boetes zijn onder meer voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder verzekering, het niet dragen van een helm, gevaarlijk rijgedrag. En ook zijn er een rijbewijs en een motor in beslag genomen. En de piloot van Air Canada heeft 17 jaar rondgevlogen zonder een geldige vliegvergunning. De 59-jarige Geoffrey W. maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Dat de voormalige gezagvoerder niet over de juiste papieren beschikte, kwam pas aan het licht na een routinecontrole van de Canadese luchtvaartautoriteit. W. vloog vanaf 2009 onder andere met Boeing 767, 777 en 787's. Nu is het niet zo dat W. helemaal niet kon vliegen. Hij had wel de papieren, maar mocht alleen vliegen als co-piloot. De papieren waren jaren geleden vervalst door W. De voormalig piloot is aangeklaagd voor fraude, verstoring van de openbare orde en het gebruik van valse documenten. Dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en onweersbuien die wegtrekken richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Maar zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond opnieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielle. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielle. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan de IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor woensdag 10 juni. Na de felle buien van afgelopen nacht kan er ook overdag nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden met zon. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag maar zo'n 17 graden. Komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode houden de overhand en koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar in de loop van de dag volgen er weer perioden met regen of een aantal buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten en het blijft te koel voor de tijd van het jaar met een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op vrijdag vallen nog enkele buien, maar de aangevoerde lucht wordt dan weer wat zachter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en de maximumtemperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Op zondag is er een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal is het droog met zonnige perioden. Een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. Maar zondagmiddag wordt het zo'n 20, lokaal 21 graden. Op maandag zijn er flinke perioden met zon, blijft overal droog. Er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan in de middag zo'n 22, lokaal 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond duurde minstens een kwartier langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De andere kant op, van Utrecht naar Gorkum, heb je tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos een half uur extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree Overflakke, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apkoude. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raket- en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunt de Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren een flinke zonnige periode. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. De komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een bui groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A27 richting Breda. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En je bent een kwartier langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dan de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden een kwartier extra. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren een flinke zonnige periode. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog 5 minuten vertraging tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ze geeft de kracht om tranen te laten bloeien, om te laten lachen. En is een directe verbinding met de herinnering in je hart. Laura Pausini verrast zijn fans met dit nummer. ¿Por qué te vas? Recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini. ¿Por qué te vas, varón? Ayúdame. Adelante.

Je luistert naar Radio Kapelle met het programma Amigos Muziek. Geef een ziel aan het universum vleugels, aan de geest, lucht aan de fantasie en het leven aan alles. Onze volgende gast komt uit Colombia. Hij is Manuel José met het liedje Y Quién Puede Ser. Nuestro siguiente invitado viene de Colombia. Él es Manuel José y esta hermosa canción que siempre nos solicita. ¿Y quién puede ser?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Formateur Ingrid Koeradi meldt dat Vlaardingen een nieuwe beoogde coalitie heeft. Bijna 3 maanden na de verkiezingen zijn de partijen ONS Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar Vlaardingen, VVD en 50PLUS voornemens om met elkaar te gaan samenwerken om zo een coalitie te gaan vormen. Daarmee gaat de formatie de volgende fase in Vlaardingen. De komende tijd zullen de partijen een coalitieakkoord gaan schrijven waarna wethouders worden aangesteld. Op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Grote Beer in Rotterdam-Alexander is 1 persoon gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Op de kruising zijn 2 auto's op elkaar gebotst. 1 van de 2 bestuurders was niet aanspreekbaar na het ongeluk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een onwelwording. Die persoon is onaanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De kruising is volledig afgesloten om de auto's te kunnen bergen. Het vlees van een Brabantse vleesverwerker wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op grote schaal teruggehaald. Het gaat om gehakt vleesproducten die mogelijk van slechte kwaliteit zijn. De vleesverwerker lijkt op grote schaal documenten te hebben vervalst. Daardoor weet de NVWA niet welke partijen vlees ongeschikt vlees bevatten. De NVWA benadrukt dat de producten zoals hamburgers en snacks ongevaarlijk zijn, omdat die producten al eens verhit zijn geweest. Toch voldoet het vlees niet aan de wettelijke kwaliteitseisen. En voor de vleeswendel zijn in april al 2 directeuren en een manager aangehouden. En het KNMI gaat stoppen met de weerswaarschuwingen per provincie. In 2027 zal het KNMI daarmee gaan stoppen, omdat het weer zich niet aan de provinciegrenzen houdt, zo laten ze weten. Tot en met half mei van dit jaar was het wettelijk nog verplicht om die waarschuwingen per provincie af te geven, maar de wet is inmiddels aangepast. Het Weerinstituut wil gaan werken met polygonen, dat zijn cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Daarmee kunnen gebruikers die de KNMI-app hebben veel gerichter worden geïnformeerd met pushmeldingen. De komende tijd wordt er getest met het pushmeldingensysteem om te kijken of dat beter werkt dan het huidige provinciesysteem. En tot slot het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat er nog steeds kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon, het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: Thank you. We are totally honored that all of you are here and quiet and listening.
1: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom, welkom, welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. Hey, dit is aflevering 796 alweer van ons programma. En normaal zou ik zeggen, we hebben fantastische live muziek van ons waanzinnig grote podium. Maar de halve crew van Taste of Music is op vakantie en... Ja, vandaar dat we geen live muziek doen. Maar volgende week hebben wij weer live muziek van Zala. En dan gaan wij allemaal de vakantieperiode in. Dus dan hebben wij non-stop. Maar nu gaan we gewoon heel veel muziek draaien die hier live is opgenomen. Van voormalige gasten van ons programma. De eerste nummer wat we draaiden was van een band die hier nooit is geweest, maar wel geweldige muziek maakt. Het is een band uit Atlanta, Georgia. Genaamd de Manchester Orchestra. Ze zijn in 2004 opgericht. En de zanger met de prachtige stem is Andy Hull. Begin dit jaar in februari overleed hun drummer Tim Ferry plotseling. En vorig jaar hebben ze in Londen gespeeld en hebben ze op een hele mooie locatie gespeeld. En dat is een kerk geweest en daar hebben ze een dubbel album uitgebracht. En daar komt dit nummer Angel of Death vandaan. En het is meer akoestischer, want als je waar dit nummer op staat, of welk op het album waar dit nummer op staat, dan rockt het wel meer. Maar dit is ook heel erg mooi. Ze hebben geen plannen om naar Nederland te komen, ondanks de drummer Tim Ferry is overleden, hebben ze nog wel wat staan in Amerika, maar in Europa nog helaas niet. We gaan naar een dame ook uit Amerika. En die gaat binnenkort 11 september spelen in Rowtown in Rotterdam. Heb ik over Ora Coogan. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, Hard-Headed Woman. En van dat album gaan wij luisteren naar het prachtige liedje River Rise.

voormalig gast van het programma Taser Music, PM Bond. En je hoorde Coyote, en dat is aanhalingstekens King of the Island, van het gelijknamige album, wat ze zo heet. Is het derde album alweer. Hij heeft één EP uitgebracht. En toen hij zijn tweede album heeft uitgebracht, toen was hij hier te gast. En dat was ook heel mooi. Album geworden, een ode aan Ernest Hemingway. En dit is, die heeft hij heel goed geluisterd naar de Americana, de country, de bluegrass van Amerika. En hij gaat ook her en her optreden. 12 juli in de Groeverij in Houten. En dan speelt hij ook nog in de buurt, Amersfoort is ook nog aan te rijden. 12 september in Boekhandel Riemer. Dus daar kan je PM Bond onder andere zien. Daarvoor hoor je Ora Coogan met River Rise. En deze dame die komt naar Roadtown. En dat doet ze op vrijdag 11 september. En ze is Canadese, ze komt uit Salt Spring Island. En kan je nou niet naar Roadtown, dan kan je de dag ervoor ook nog naar Utrecht. Dan speelt ze in Tivoli, Vredenburg en dan De Helling. Daar kan je Ora Coogan allemaal vinden. En volgens mij heeft ze ook nog een heel mooi voorprogramma. En dat is Elaine Malone. Vorige week was zij hier te gast, Wiekeliedjes. En ze heeft zes prachtige liedjes gespeeld. Dus de tweede keer dat zij hier te gast is geweest. In maart heeft ze haar EP En Ik Overdrijf uitgebracht. En dat is een prachtig EP geworden. Daar hebben we verleden week veel over gesproken, over de liedjes en over de, ook de mooie videoclipjes. En de mensen met wie ze heeft gewerkt, onder andere een muzikant uit Gent in België, daar gaat ze ook wel eens optreden. Dus dat is wel leuk dat ze daar naartoe gaat. Nu speelt ze morgenavond. Nee, niet morgenavond, vrijdagavond. En dan is het een bundelpresentatie van Anne Broeksma. Dat is in de Boekenbar in Utrecht, 28e juni speelt ze in Leus in de buurt schuren. En dan, dat is een kader van gluren bij de buren. Dan speelt ze drie keer daar in de buurt schuren in Leusden. En je kan het allemaal vinden op haar website wiekeliedjes.nl. En dan zie je dus dat ze ook een 13 september wijnproeverij Gent gaat ze ook spelen. En dan heeft ze nog een theatertoertje, onder andere in de Topedo Theater op 18 september. En zij speelt ook in oktober, 11 oktober, in de Groeverij in Houten. We gaan van haar EP En Ik Overdrijf luisteren naar het openingsnummer. En dat is Illusies van Wiekeliedjes. MUZIEK

Ja, Ome van de Week is van een voormalig gast van ons programma. Ze is 2 keer te gast geweest bij ons programma Taste of Music. Niet in de studio van Radio Capelle, maar toen wij nog een uitzending maakten bij Omroep Zuidplas. In Nieuwekerk was daar de studio gevestigd. Daar is zij 2 keer te gast geweest. Inmiddels heeft ze al, deze album van de week is haar 3e album alweer. Frida heet dat album. Je hoorde het prachtige nummer Vera. En ze heeft Heimat uitgebracht een aantal jaar geleden. En haar eerste EP heette Fat Moon. En Mia Moskou die woont in Arnhem. Maar ze komt uit Duitsland. En dat hoor je wel. Want ze heeft voor het eerst ook nummers in het Duits gezongen. En prachtige muziek. Frida is vernoemd naar, is uitgebracht een aantal weken geleden. Dat was ook de naam van haar dochtertje, die helaas is overleden. En op de datum van release van dit album, Frida, zou haar Frida dus 6 jaar zijn geworden. En dat hoor je ook wel terug in het album. Het is echt wel een beetje een het wegschrijven van het verdriet van het overlijden. Dus een prachtig album. En terecht dus Album van de Week van Mirjam Moskou. Wil je haar nou volgen? Mirjam kan je volgen op haar website Mirjam Moskou. Dat is MIRIAM MOCZKO.eu. Daar kan je haar, vinden. Kan je allemaal informatie vinden. En nog veel meer. Daarvoor hoorde je Wiekeliedjes, de gast van vorige week. En je hoorde Illusies. Dat is het openingsnummer van haar EP En Ik Overdrijf, die eind maart is uitgebracht. En ze had een leuke releasefeest in Utrecht, Theater de Kikker. Zo een beetje onder de Domtoren, dus dat was heel mooi daar zo. Ja, normaal hebben we altijd een interview met een gast. Alleen deze week niet, want ik vertelde in het begin van de uitzending, we hebben vakantie gaan we in van een aantal leden van de crew van Taste of Music. En dus alleen volgende week hebben we nog even live muziek van Zala. Dan is er een langere vakantiebreak. En dan in juli, 15 juli, zijn wij er weer terug met Envy. Dat kan je allemaal volgen op onze website. Als je googelt Taste of Music Webnot, daar vind je allemaal informatie. Er staat een hele lijst met wie er allemaal komt spelen. De playlist, er staat een link naar YouTube kanaal van ons. Daar zie je allemaal mooie filmpjes die Ron en Rien en Ingrid en Albert hebben gemaakt. Dus dat is ook allemaal te vinden op de website. Google even Taste of Music, Webnot. En dan kom je wel bij ons website uit. Een aantal maanden geleden was Amelie S. Meet hier te gast. Zij is in deze buurt bekend, maar ze woont al een tijdje in Noord-Holland. Een van de liedjes die ze toen speelde op die avond, dat ze hier te gast was geweest, was het prachtige nummer In Rotterdam. En dat gaan we nu horen.

Ja, prachtige muziek van een muzikant uit Utrecht. Zoe Moors met prachtig liedje Parijs. 8 januari van 2025 was hij eer bij ons te gast. En zong ze dit prachtig liedje Parijs. Daarvoor Anne Vera, zij komt met haar bandje Den Haag Delft. Maar opgegroeid in Oude Water, prachtig Oude Water. Ze zong op 25 september 2024 het prachtige liedje Oceaan. En daarvoor, zij speelde op 24 september van vorig jaar. En dan heb ik er ook Amelie eens mee in Rotterdam. En toen ze kwam, zei zij hier bekend terrein Capelle. Want haar opa en oma woonden hier. En dus ze kwam regelmatig in Capelle. En ze studeerde dus in, als ik het goed heb, in Haarlem of Amsterdam Conservatorium. Een van de twee. Maar ze maakt heerlijke muziek in Rotterdam. Draaiden wij hier. En ja, geweldige muziek. En van sommige van deze artiesten, volgens mij, nee, van alle drie, kan je ook een nummer vinden op ons YouTube-kanaal. Als je naar Taste of Music Webnot gaat. En naar meer pagina's zit een link naar ons YouTube-kanaal. En daar staan heel veel clipjes op. En dan moet je maar eens kijken. Dat is heel mooi gedaan. Van Nederlandstalige muziek gaan we naar Griekenland. Want wij hebben regelmatig ook Griekse muzikanten. Zo hadden wij in 2025, in april 2025, Mira te gast. Oftewel Tassos Kofodimos. En Yvonne Melissa. En die Tassos Kofodimos die komt regelmatig met zijn band Kidiki ook naar Nederland. Hij is in de Grounds geweest in Rotterdam. En in een zaal in Amsterdam was hij geweest. En het is altijd stevig uitverkocht door de vele Grieken. En tegenwoordig zie je ook steeds meer Nederlanders daar tussen zitten. En genieten van de prachtige muziek van Kidiki. Maar Mira is ook heel mooi. Is wel iets anders. Is meer traditionelere muziek. En luister naar het prachtige nummer. Dat heet Ornea. Ze zijn samen, Yvonne Melissa en Tassos Kofodimos, ook met iets anders bezig. Een ander project bezig. Maar misschien dat ze, als dat klaar is, weer hier willen komen. Maar nu gaan we nu eerst luisteren naar Mira met Orneo.

Tikkum. Boom tikkum. Boom tikkum. Boom tikkum.

Ja, joh, de plastic muziek, oftewel Penelope. En met O Adonis O Vakaris. En dat is een Grieks liedje van. En de stijl die dat liedje is Rebetiko. Is geschreven door en gezongen door een hele bekende Griekse muzikant. Marcos van Vrakis, hopelijk spreek ik goed uit. En Penelope heeft daar een heel modern jasje aangegeven met een loopstation. En ja, heel erg mooi. Ze heeft zelf een wat meer jazzachtergrond. En toch heel mooi dat ze een oud Rebetiko-nummer uit de jaren 2030 in een modern jasje heeft gedaan. En ze was te gast bij ons programma in september, 12 september 2025. Daarvoor Mira, die waren in april te gast. Penelope was in maart te gast, 12 maart van 2025. En een maand later ongeveer, in april, was Mira te gast met Ornea. We gaan naar Sterren van de Ree luisteren, oftewel Sterren. Ze was in februari dit jaar te gast en ze zong toen dit prachtig liedje Verder Af. En dat gaan we nu luisteren.

Ja, joh, de Silver Thief hier bij Taste of Music Signals. December van vorig jaar, 10 december om precies te zijn, was zij hier te gast in ons programma. En muzikant, studerend in Rotterdam en woonachtig in de 3B-gemeente. En ja, ze maakt prachtige muziek. Silver Thief heeft ze gekozen, de naam, omdat ze een groot fan is van de X's. En die houden natuurlijk wel van glinsterende zilveren dingen. Dus vandaar de naam Silver Thief was haar logootje. Daar zie je ook een X'tje staan van... Dat is wel grappig gedaan. Daarvoor hoorde je Sterren met Verder Af. En zij was 18 februari van dit jaar te gast in ons programma. We gaan naar de blues luisteren. En dat gaan wij tot het nieuws van 9 doen. En we gaan luisteren naar het nummer van Lindsay Beaver, You Heard Me, van het album Things of Love.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uur later alweer geblust. 3 andere bewoners werden door een ambulance nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee. Ook zijn 2 katten door de brandweer gered. De dierenambulance heeft de diertjes meegenomen omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen de 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op een 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem de 2 slachtoffers gevonden. Eentje was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie heeft de Vlaardingen op de 2 geschoten. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Rijkswaterstaat heeft al het grote onderhoud aan het wegennet in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 geschrapt. Groningen en Friesland zouden 92 kilometer nieuw asfalt krijgen en 94 viaducten zijn toe aan een onderhoudsbeurt. Maar dat gaat niet door, zo zegt een woordvoerder tegen RTV Noord en Omroep Friesland. Er is geen geld om het onderhoud te plegen. Het schrappen van de projecten in Noord-Nederland zijn niet de enige onderhoudsbeurten die niet door kunnen gaan vanwege geldgebrek. Tot 2038 is er een tekort van 34,5 miljoen euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. En doelman Bart Verbrugge lijkt fit genoeg om het duel tegen Japan op het WK te kunnen keepen. Zo zegt bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie na de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City. Verbrugge raakte maandag geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan dat met 2-1 werd gewonnen. Oranje trainde voor het eerst op het thuiskamp in Kansas City. Daarvoor welkomde Oranje ook Lucharel Geertruida op het trainingsveld. De Rotterdammer werd maandag opgeroepen door bondscoach Koeman nadat Jurjen Timber te geblesseerd bleek om te kunnen spelen op dit WK. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon en kans op een enkele bui. Vannacht zijn er ook opklaringen en bestaat de kans op een bui. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe droog, zon en het is ook droog. In de middag neemt de bewolking toe en kan het weer gaan regenen. Met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, geen BB King, maar BB Queen. Blues House, hoor hier. Trouwens, welkom in het tweede uur van Taste of Music hier bij Radio Capello. Deze uitzending, aflevering 796, helaas geen live muziek van ons waanzinnig grote podium. Vanwege vakantie van meer als de helft van de crew van Taste of Music. Dus volgende week hebben wij wel weer een keer live muziek. En dan gaan wij weer naar de vakantieperiode. Volgende week hebben we Zala te gast. Dat kun je allemaal vinden op onze website Taste of Music. Webnot even googelen, dan vind je het wel. We begonnen trouwens het tweede uur met een ander bluesnummer. En dat was van Tony James. I Want You, Love With Me. Hey, we gaan dit laatste uurtje van Taste of Music. Van deze woensdagavond gaan wij veel muziek draaien die hier live is opgenomen. Zo beginnen wij met Luna de Veer. Zij was hier nog niet zo heel lang geleden te gast, 6 mei. En ze zong toen het prachtige liedje Turbulentie. Dat kan je ook vinden op Spotify en op YouTube heb ze een clipje van gemaakt. Dat is haar eerste single en gaat zeker meer volgen van haar. Luister mee, Luna de Veer.

Ja, Marion hoorde je hier bij Taste of Music met Swaying. Prachtig liedje. Vorig jaar oktober, de 22e, waren ze hier live te gast. En ze zijn nu druk bezig met een opname van de debuutalbum. Ze kennen haar allemaal van de studie op, ik dacht, de HKU, de Herman Brood Academie. Maar ze maken echt prachtig muziek, Swaying. En als je me volgt op Instagram, dan zie je dus fotootjes staan van de locatie waar ze alles aan het opnemen zijn. Ik zie hier op fotootjes blazers voorbij gaan en nog veel meer prachtige muziekinstrumenten. Daarvoor hoor je Luna de Veer met Turbulentie. En zij was hier te gast op 6 mei. Op gitaar hoorde je Bruno Balbi, een Braziliaanse gitarist die hier woonachtig is in Rotterdam. En hij komt ook langs in het programma. En dat doet hij op 9 december. Dan is hij hier de gast, Bruno Balbi. Ook goede muziek is van Xavi Martin. En je kan hem binnenkort zien in Haarlem op de Patronaat. Dus heeft hij een solo gig. En dat is op 20 juni. En hij was hier te gast 25 februari. En we gaan luisteren naar Sugar Lips van Xavi Martin.

Ja, prachtige muziek van Miyuki. Een dame die prachtig woont in het duingebied van Noord-Holland. En ze gaat ook af en toe naar Portugal. Heeft ze ook nog heel lang gewoond. En ze was hier te gast, nog niet zo heel lang geleden, in ons programma. En dat was op 4 maart. Geweldige muziek, wil jij nou een keer zien. Ze speelt voornamelijk een beetje op spirituele festivals. Bijvoorbeeld op 28 augustus Happy Spirits Days Festival in Delft. En de 29e speelt ze op Burning Love Festival. En dat is een schorrel. En Happy Vibration op 30 augustus. En dat is in Friesland. Een plaatsje in Friesland. Waar, dat weet ik niet. Want het staat niet op haar website. MiyukiMusic.com. En ze zegt ook een goede vriendin van haar. Die heet Sala en die komt volgende week. Daar gaan ze zeker ook nog een nummer draaien van Miyuki. En dat doen we dan speciaal voor Miyuki, maar ook voor Sala. Daarvoor doe ik Savi Martin. En Savi Martin die gaat ook optreden op 20 juni. Speelt hij in het prachtige Haarlem in het Patronaat. En wil je meer van hem weten? XaviMartin.com, X-A-V-Y en dan Martin.com. We gaan naar de gezellige bende van de Trash Buckets, Breda, een beentje uit Breda. En 20 juni spelen zij in Café de Kluis in Etten-Leur. En dan spelen zij samen met de Milwaukee Wildmen. En dat is echt een beetje een psychobilly rock'n'roll band. Dus daar moet je zeker naartoe gaan. Als je niet van voetbal houdt, want dan is Nederland-Zweden 20 juni. Maar hou je wel van beide, van goede muziek en van voetbal. Dan kan je ook gewoon daar naartoe gaan, want ze hebben ook nog een scherm staan. Dus daar kan je kiezen. Wij gaan van de Trash Buckets luisteren naar Alcoholisten. Ze waren hier te gast op 18 juni 2025. Dus geniet mee hier bij Taste of Music. Live opname. Geweldig gedaan door Ron. Luister maar.

Ja, dat was een ennui, hoorde je te gast. En dat waren ze twee weken geleden op 27 mei. En je hoorde het nummer, dat is natuurlijk One of the Boys. Hier live opgenomen in de studio van ons programma in de studio van Radio Capelle. En daarvoor de Trash Buckets met Alcoholist. En ze waren hier 18 juni te gast van 2025. En dat was een feestje hier in de studio. Trouwens nog even teruggaand van Nonnoui. Die kan je zien, dan moet je helemaal naar Zagreb. Want twee van de dames die komen daar vandaan. De bassist en de drummer. En in 22, 24 juni spelen ze in de Zagreb. Dus de hoofdstad van prachtige Kroatië. En de Trash Buckets, die kan je ook zien op 20 juni in Café de Kluis in Etten-Leur. En dat is een gratis entree. En dan kan je ook nog zien de Milwaukee Wild Man. Een heerlijke psychobilly, trash country, rock'n'roll. En ik denk uit Milwaukee. Hey, we gaan naar de album van de week. Dat is de prachtige muziek van Mia Moskow. En zij heeft een album uitgebracht, Frida. Dat is vernoemd naar haar dochtertje die helaas is overleden. En bij de release van dit album, Frida, zou het dochtertje 6 jaar zijn. En dit is wel een album voor een beetje het weg zijn van het verlies van die periode, die vervelende periode, gruwelijke periode van Mirjam. Ze komt uit Arnhem. Ze heeft op haar website nog geen optreden staan. Dus ik, misschien heeft ze daar geen zin in of geen tijd voor. Maar het is wel een prachtige oma geworden, Frida. Want het is niet voor niks oma van de week. Het openingsnummer heet First Day of Summer. En dat gaan we nu luisteren.

Ja, Lona hoor je hier te gast bij Taste of Music met het nummer Something's Off is haar nieuwste single. En Madelon en Danielle zijn toen wij nog uitzending maakten bij Omroep Zuidplas twee keer te gast geweest. En ze hebben, ja, volgens mij hadden ze toen hun EP uitgebracht. En ja, die kun je nog steeds aanschaffen als je naar hun website gaat, lonamusic.com. Dan kan je zien dat ze 6 augustus World Pride in Amsterdam gaan ze optreden. En 16 augustus in Venlo op het Zomerparkfeest. En ja, wie weet komt er nog eens een keer ja, iets fysieks uit op EP of op een vinyl of op CD. Dus daar moet je maar gaan kijken op lonamusic.com. We daarvoor album van de week en die is van Frida. Die heet Frida en het is van meneer Moxco. En Nijmegen komt ze vandaan. Ik zei volgens mij in het eerste uur Arnhem. Maar volgens mij komt ze uit Nijmegen. En dat haal ik altijd door elkaar, die twee steden. Ik weet niet waarom, maar ik weet het ook niet. En dat is website is miriammoscow.eu. En dat is MIRIAMMOCZKO. En dit nummer wat je hoort heet de First Day of Summer. Allemaal van de week dus Frida van Miriam Moxco. We gaan luisteren naar een dame uit Amerika. Haar naam is Alila Dayen en ze maakt al best wel vrij lang muziek. 2003 ongeveer en heeft ze haar eerste album uitgebracht. Dat heet The Forest Parade en helemaal een eigen beer. En op een gegeven moment heeft ze een album uitgebracht. Dat heet The Pirate's Gospel. En die had ze ook geschreven door tijdens een reis door Europa. En, dat was een heel mooi almoesje. En in 2006 is dat uitgebracht en ook in Europa. En toen is het een beetje gaan rollen door de muziek, want ze maakt prachtige muziek. En haar nieuwe album staan ook weer prachtige liedjes op. En dat ze was al in Nederland geweest. Dat was eind mei. Was ze onder andere in Rotterdam geweest, maar ze komt eind oktober, begin november weer terug. Want eind oktober speelt ze op de 30e in het prachtige De Roma in Antwerpen. 31 en Door een Roosje in Nijmegen. En 1 november De Paradiso in Amsterdam. En van het nieuwe album dat heet Who is Keeping Time gaan we luisteren naar het vrolijke liedje California.

Ja, de Black Keys hoorde hier met Fireman Rinnacle. En dat is een nummer origineel van een bluesman uit het Mississippi-gebied. En die heet natuurlijk R.L. Burnside. Ze hebben een heel album opgenomen met de oude bluesklassiekers. En die heet Peaches. Daarvoor Lila Diane met California. En zij gaat dus een aantal keer optreden. Onder andere dus 1 november in Paradiso Amsterdam. Ons programma zit alweer op. Luisteraars, bedankt. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben wij wel weer live muziek van Zala. En dan gaan we even 3 weken... op vakantie. En geldt de hele crew op vakantie. We gaan eruit met Future Islands, met Sail. Dat is zeg maar in het kader van hun 20-jarig bestaan van deze band, die groot is geworden door een optreden bij David Letterman. En nu bestaan ze 20 jaar en hebben ze een album uitgebracht met allemaal B-kantjes en ander materiaal wat nog niet eens uitgebracht. En een van die nummers is Sail en daar gaan we mee uit. Ik zeg tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van Taste of Music.

in an Eshet town.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. En krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Oorspronkelijke versie van Living Doll van Cliff Richard hier in de show. Samen met de Shadows. Welkom bij deze late avond.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer een beetje vertroetelen. Lijkt me een heel goed plan. En daartoe hebben wij een hele stapel lekkere muziek bij elkaar gezocht. Dus het komt straks allemaal helemaal goed. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen in de show. Nou ja, leuk. Ook wel ernstige onderwerpen. We gaan het hebben over Spin for Life in Vlaardingen. Verplaatst naar het voorjaar van 2027. Het is dus uitgesteld. En waarom dat het geval is, dat hoor je straks hier in de show. Verder een column van Han van Horst. Hij maakt zich boos over politici met knikkende knieën. Politici die een straat met een Arabische naam verbieden. Het is wat. En hij is ook wel weer blij met politici die wel hun recht houden. Je hoort het zo meteen in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over K3 Sikkens. Heeft niks met verf te maken, maar met iets heel aardigs. En wat dan wel, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: natuurlijk bij de late avond. Oh, de muziek van The Backstreet Boys. Quit Playing Games. En Mark Anthony ervoor met I Need to Know. Goed. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Want we praten hier natuurlijk ook weer bij over actuele gebeurtenissen in de regio. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Jan de Witte. Hij is in de studio. Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Volgens mij ben je een beetje teleurgesteld, want Spin for Life Vlaardingen zie ik hier staan. Dat wordt verplaatst naar voorjaar 2027. Het gaat wel door, maar dat was niet de bedoeling.
2: Nee, het laat zeggen de oorspronkelijke. En daar hebben we in verhouding tijd genoeg voor gehad. Ook zeg maar om het uit te stralen wat we van plan waren. Was het best wel een teleurstelling dat de animo zo laag bleef.
1: Ja. Even voor duidelijkheid, je bent van Villa Joep. En de organisatie Spin for Life is een andere organisatie, hè?
2: Ja, zeker. Nee. Ja. Ik ben van Spin for Life. Alleen, ik heb een verleden ook met de stichting Villa Joep.
1: Ja.
2: Waar ik ook inderdaad van toezicht heb gezeten. En die band die is ooit in 2006 begonnen. En ja, dat laat je in feite nooit meer los. Nee. Als je ziet wat voor inspanningen dat mensen plegen om een kleine kankerziekte. En met name voor jeugd en voor kinderen.
1: Ja.
2: Hoe zij daarmee omgaan. Dat is natuurlijk bizar hoeveel energie dat er kost.
1: Ja. En dat ging ook erg goed. Want Villa Joep, dat is toch een bekende naam, denk ik.
2: Ja, ik zou zeggen, in de zin van de mensen die willen Villa Joep kennen, ja.
1: Ja.
2: De uitstraling is, zeker in deze regio, is dat behoorlijk bekend. Dat heeft ook te maken met het Spin for Life wat wij vanaf 2006 gedaan hebben met Villa Joep. Dat,
1: ja.
2: Dat begon eigenlijk destijds met iets van 30.000, 35.000 euro. En tot aan 2019 hebben we ieder jaar in het kader van, in een grotere omgeving, hebben we de sportieve plicht gedaan om Villa Joep te ondersteunen.
1: Ja.
2: Kwamen we gemiddeld op een ton uit. Dus we hebben in 15 jaar tijd bijna 1,5 miljoen euro opgehaald.
1: Ja. Nou ja, het gaat volgend jaar nog door, maar toch wel een beetje teleurgesteld dat het op 14 juni niet door kan gaan.
2: Ja, 14 juni was zeg maar een beetje doen we het wel, doen we het niet. Dat was oorspronkelijk. Een van de leden die ook vrijwilliger is bij Villa Joep had het gevoel dat dat mogelijk moest zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft ook alles te maken met een speciale dag die ze in Villa Joep in september willen houden. En aangezien de activiteiten in zijn algemeenheid, dat is niet alleen voor Villa Joep, maar voor ook wat kleinere initiatieven, wordt toch wel wat moeilijker om dat bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft als het ware de commitment aangegaan om het op 14 juni dan met elkaar te gaan doen. Dus we zijn bij tijds van start gegaan.
1: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
2: Nee, dat is het jammere.
1: Wat is het argument dan?
2: Argument is gewoon dat je ziet dat mensen die gaan inschrijven, nadat we daar ongeveer een periode van 6 weken tijd voor hebben gekregen, dat die inschrijving eigenlijk mondjesmaat en eigenlijk in de laatste 2 weken bijna niet meer vergroot werd.
1: Okay.
2: Dus het aantal fietsen wat je minimaal zou moeten hebben is ongeveer 75 à 100 fietsen om een leuke check te kunnen overhandigen.
1: Ja.
2: Ja, en als je niet verder komt dan 15 of 20 fietsen, dan is de beslissing niet zo moeilijk.
1: Gaat het dan in het voorjaar van 27 wel goed met 100 fietsen, om maar even het voorbeeld nog te noemen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen, ik denk dat de kans aanwezig is dat beter gaat. Waarom gaat het beter? In deze periode, we hebben het er met elkaar onderling al een beetje over gehad. Het is natuurlijk zo dat in Vlaardingen was de Haringrun was er. Nou, dat is ook een tweejarig, om de 2 jaar is dat een evenement waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Daar zitten dan ook de potenties in die je zou kunnen hebben als je een spinningevenement organiseert. Daarbij, in deze periode zie je heel veel reclames en mooie reclames van het KWF en van ALS. Die dan allerlei bergen gaan beklimmen.
1: Ja, precies.
2: En
1: dat
2: zijn wandelend of wat dan ook, maakt allemaal niet uit.
1: De concurrentie is groot.
2: De groot is heel groot. Er is heel veel donatiegeld wat daar overhandigd wordt. En dan is natuurlijk een initiatief als Villa Joep, dat valt dan een beetje in het niet in zo'n periode.
1: Ja, maar Villa Joep kan wel gesponsord worden door mensen.
2: Zeker.
1: Want jullie hebben waarschijnlijk een donatieknop op de website staan.
2: Die zit er sowieso op. En er zijn ook een aantal dingen, aantal dingen zijn gedoneerd. En er zijn ook mensen die gezegd hebben, ik heb die inschrijving heb ik dan wel betaald. Maar geef dat maar aan Villa Joep. Dat is in ieder geval een mooie bijvangst.
1: Ja. En als mensen denken, ik wil ook wel wat geven aan Villa Joep. Gewoon op de website kijken.
2: www.villajoep.nl.
1: Dankjewel voor het gesprek. Jan de Witte, vanaf het begin betrokken geweest bij Villa Joep en nog steeds bij Villa Joep betrokken, zolang het nog kan, denk ik.
2: zeker. Met heel veel overtuiging.
1: Dankjewel.
3: De late avond bij Radio Capelle.

als je daar niet ontzettend ontspannen van wordt, zo op een late avond als deze, dan weet ik het ook niet meer eigenlijk, hè? Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Wijsheden in één prachtig lied. Verder hoorde je Jane Birkin en Serge Gainsbourg met La Décadence. Wow. Moet ook wel kunnen zo laat op de avond. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Hij is pittig, hoor. Hij komt bestuurders tegen met knikkende knieën, maar gelukkig ook met een rechte rug. Hoe het zit hoor je zo meteen na deze van Fleetwood Mac. Luister mee naar Gypsy.

0: Lieve mens, ik wil het vandaag hebben over knikkende knieën aan de ene en standvastigheid aan de andere kant. Niet bij u, natuurlijk niet bij u, bij bestuurders. Daarvan geeft onze streek deze week twee voorbeelden. We beginnen maar met de knikkende knieën. Die waren te zien in het gemeentehuis van de noodlottige fusiegemeente Lansingerland, die nooit tot stand had mogen komen. Maar dat is een heel ander verhaal, dat komt nog wel eens. Onderdeel van die gemeente Lansingerland is het dorp Blijswijk. Daar verrijst deze dagen een nieuwbouwwijk. In dat geval moeten alle voordeuren van een huisnummer worden voorzien. Daarvoor is het weer nodig dat de straten een naam krijgen. Ik vertel dat zo precies omdat ik tot voor kort deel uitmaakte van de straatnamencommissie Schiedam. Zo'n straatnaam moet kort en duidelijk zijn. Dat is van belang. Ambulance en brandweer moeten onmiddellijk ter plekke kunnen zijn. Dan mag er geen discussie komen over onduidelijk uitgesproken en lange namen of onlogisch huisnummerverloop. Ook helpt het als er tussen die namen een onderlinge samenhang bestaat. Daarom heb je in Nederland zoveel componisten, buurten, ambachtswijken enzovoort. Het nieuwe buurtje bij Blijswijk krijgt iets bijzonders, een WADI. Dat is de afkorting van water, afvoer, drainage en infiltratie. Een ander woord hiervoor is infiltratievoorziening. Dat is een lager gelegen plek waar het hemelwater bij stortbuien een toevluchtsoord kan vinden, zodat de straten niet onderlopen. Dat gebeurt ook met wadi's in Afrika en het Midden-Oosten. Daar verstaat men daaronder droge rivierbeddingen die alleen onder uitzonderlijke omstandigheden als waterafvoer dienen. Wat dacht nu de straatnamencommissie van Lansingerland? We noemen die nieuwe straten naar echte wadi's uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wadi Dam, Wadi Moussa enzovoort. Ze zijn echt te vinden in Marokko, Oman en Jordanië. Als je even googelt, ontdek je de meeste blijken toeristische attracties. Leuk gevonden, maar wat gebeurt? 44 Blijswijkers stonden op hun strot in hun dorp Arabische namen. Het moest niet gekker worden. De omvolking had ook hun tuinderijen bereikt. Blijswijk heeft een dikke 10.000 inwoners, maar het gemeentebestuur ging meteen door de knieën voor die 44 xenofoben. Nu krijgen de straten namen als Tuindersflat en Trekschuit, want die zijn oud-Hollands. Omdat 44 schreeuwlelijken hun onwelluidende stem verhieven. Schreeuwlelijken die waarschijnlijk vergaten dat geen tuinderij in Blijswijk overeind zou blijven zonder heel veel buitenlandse werknemers om tegen een laag loon de oogst binnen te halen. Nu de standvastigheid. In Maassluis ging het anders. Daar is onlangs een college van BMW gevormd door de VVD en een plaatselijke Rapalje-partij Leefbaar Maassluis. Die heeft onder leiding van de agitator Gary Bauer 11 zetels binnengehaald met programmapunten als geen asielzoekers, wel een bruisende horeca en een nachtmetro. Bauer, die bestuurskunde studeerde, is nu wethouder integratie. Hij wil zich aan de spreidingswet houden door namens de gemeente de opvang van 0 asielzoekers aan te bieden. 0 asielzoekers. 0. Dan weet je wie je in huis hebt met zo'n gast. Op zijn LinkedIn-programma noemt Nulbouwer zich sociaal conservatief. Maar nu vindt hij de pas benoemde burgemeester Jacques de Vries tegenover zich. In een grijs verleden was die spindokter van Jan-Peter Balkenende en staatssecretaris voor Defensie. De burgemeester is tegen oneigenlijk gebruik van de wet zoals Bauer dat voorstelt en wil een serieus aanbod doen. Dat is, zegt hij, een kwestie van solidariteit tussen gemeentes onderling. De stoottroepen van Leefbaar Maassluis, het woedende volk achter Bauer, heeft er inmiddels voor gezorgd dat de burgemeester met zijn gezin extra politiebescherming voor de deur heeft staan. Uiteraard nam de grote leider afstand van zijn al te ijverige aanhangers, maar dat maakt dat feit niet ongedaan. Uiteraard, zei hij, staan wij achter de burgemeester. Wij keuren elke vorm van geweld af. In tegenstelling tot de angsthazen in Lansingerland wijkt Jacques de Vries niet. Geen millimeter. Die heeft trouwens voor hetere vuren gestaan. En hij kan een formidabele, hardnekkige vijand zijn, zoals velen hebben ervaren die hem ooit probeerden de voet dwars te zetten. Ook de nieuwbakken wethouder Gary Bauer zal dat ervaren. Die wordt er ooit door Jacques de Vries op een formidabele wijze ingeluisterd. Vroeg of laat, want Jacques de Vries vergeet nooit iets. En dat merkt Bauer dan pas als het te laat is. Hoe dan ook, zowel de 44 klagers als alle stemmers op Leefbaar Maassluis hebben dit lied verdiend. Het gezicht van de maan.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.
2: Wajal Gomar. Ja, Wajal Gomar.

Is er veel veranderd in de wereld? Nou ja, de landen zijn veranderd, maar het gaat nog steeds over hetzelfde als je het zo hoort in dit prachtige lied van Jasparina de Jong uit 1974 alweer. En daarvoor hoorde je Saria Alsa Was met een nummer dat speciaal op verzoek kwam van Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben over de kunsten van Cedric Sikkens. Herman de Bruin praat daarover en het komt er allemaal aan na Robbie Williams en deze. Come on down.

0: Ik ga praten met Cedri Sikkens. Is in de studio. Cedri, welkom. Ben jij van het reizen? Want ik zag ergens in de gegevens staan met treinreizen. Dat was vroeger spannend, denk ik.
1: Ja, ik ben dol op reizen. We hebben heel veel fietsvakanties gemaakt. En overal en nergens in Europa en ook buiten Europa. Mm-hmm. En ik vind het altijd heel leuk om... als je per trein reist bijvoorbeeld, om naar buiten te kijken. En ja, wat komt er allemaal voorbij?
0: Ja.
1: Kijken naar diverse ritmes van sloten, van bomen, van velden. En
0: ja.
1: Dat inspireert mij altijd.
0: Ja. En zie je dan ook patronen die je in je werk kan gebruiken?
1: Soms wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want je werkt met textiel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet gewoon een borduurwerkje maken, toch?
1: Nou, ik ben begonnen... heel lang geleden met weven. En dat was voornamelijk vloerkleden weven. Ik heb 2 hele grote weefgetouwen. En daar kan ik op bestelling vloerkleden weven. Van wol, van katoen. En ook wandkleden. En die vaak ook mede gevraagd worden voor de akoestiek. Ik heb veel dingen gemaakt voor openbare ruimtes.
0: Mm-hmm.
1: In de regio bijvoorbeeld voor het stadskantoor in Pernis.
0: Oké.
1: Okay, ja. Maar ik geloof niet dat hij er nog hangt, helaas. Maar goed.
0: Ja, soms verdwijnen dingen, hè? Ja, dat gaat nou helemaal zo.
1: En ik heb stoffen beschilderd voor gordijnen.
0: Maar kan ik dat vergelijken met wandtapijten, die beroemde in Frankrijk van Bayeux? Of is dat... Ja, die zijn natuurlijk veel langer. Maar zit er patronen in? Zit er voorstellingen in? Of is dat verschillend?
1: Het zijn abstracte weefsels. Dus het zijn niet van die beeldweefsels of jachttafereelen.
0: Nee.
1: Dat niet. Het zijn abstracte ontwerpen.
0: Maar krijg je dan een opdracht om dat of dat erin te verwerken? Of is dat meestal niet zo dan?
1: Nou, het gaat meestal om dat er iets gevraagd wordt voor een bepaalde ruimte. Dus een bepaalde plek. En daar ga ik dan kijken. En dan hou je rekening met de kleuren die er al zijn.
0: Ja, precies.
1: Soms heb je zelf nog invloed op de kleuren. Als het een nieuw gebouw is. Dat je daarmee dat een architect je vraagt. En in overleg dat er ook kleuren van de omgeving worden aangepast.
0: En heb je dan ook ergens een eigen atelier waar je dat allemaal kan bewerken?
1: Ja, in Delft.
0: In Delft ook?
1: Ja.
0: En kunnen mensen daar ook nog iets zien van je werk? Of is dat niet openbaar?
1: Op verzoek kunnen ze daar altijd komen. Het zit helaas niet aan de straat, maar op zolder.
0: Oké.
1: En
0: dus even zoeken.
1: Ja, en regelmatig doe ik mee aan de atelierroute.
0: Mm-hmm.
1: De jaarlijkse atelierroute.
0: Kunnen mensen daar van werk op de sociale media iets zien van je?
1: Ik heb een website, www.c3sikkens.nl.
0: Mm-hmm. Je eigen naam dus, gewoon.
1: Ja, mijn eigen naam.
0: En daar staat het allemaal op. Want het is lastig praten over kunst natuurlijk. Hè? En dan kunnen mensen op de website kijken. C3 met D-R-I-E, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan komt het allemaal goed. En als ze naar je willen komen kijken om een tapijt of een wandkleed te laten maken, dat kan ook, hè? Want je doet in opdracht.
1: Ik maak dingen in opdracht.
0: Ja. Ja. Of ben je ook zelf bezig met creatief van daar heb ik zin in op dit moment, dat maak ik gewoon.
1: Dat ook, want ik heb op het ogenblik heb ik geen opdrachten. Dus dan ben ik weer zelf nieuwe dingen aan het maken.
0: Ja. Want je blijft wel met de kunst bezig.
1: Ja.
0: Dat blijft altijd zo. Kijk even op de genoemde website en dan kom je allemaal werk tegen van Cedri Sikkens. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En hiermee kwam weer een einde aan de show. Het is even niet anders. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf, zoals altijd. En hij heeft ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen met je te bespreken. Dus het komt allemaal goed, ook morgenavond. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht, welterusten. En als je gaat slapen, mooie dromen, zoals gebruikelijk. Maar ook een hele goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Tot besluit een mooie van Diego Torres. Que será. Mooie nacht.
3: Pueblo mío, que estás en la

Dit is Radio Kapel. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op...

0: Philip van Es met de... het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond: geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan de IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een bui groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Boor. Aan de Wilgelijn Rotterdam Schiphoek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond, geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren een flinke zonnige periode. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. De komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borg. Aan de Wilgelijn in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan het grootste walvissenkerkhof ter wereld gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.